wijken, Kiki Mickey. Iemand Olly in alles wijken, Kiki Mickey. Jan moet doen met Olly heel, Kiki Mickey. Olly bin er mooi bel, Kiki Mickey. Ket zal uwe lijken, Kiki Mickey. Ja, praat al gewoon om kijken, Kiki Mickey. Ja, goeie wiegma zat als alle, Kiki Mickey. Kool er middag in ons kalle, Kiki Mickey.

Kijk, misdacht zit holiratas, ah, wat nu ziens. Om her silmapier, lach om heet